0: Rusland is misnoegd over de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip door Noorwegen. Dat schip was onderweg van Moermansk naar de Russische nederzetting Barentsburg op Spitsbergen en had personeel van een mijnbouwbedrijf, wetenschappers en ook voedselvoorraden aan boord. Rusland beschuldigt Noorwegen van piraterij. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense staatsenergiebedrijf als drukmiddel om schadevergoedingen te krijgen voor geleden schade in de Krim. Alexander Bloks heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Op de US Open won Bloks van de Argentijn Marco Trungaliti in 4 sets. In de volgende ronde wacht het Italiaanse vijfde reekshoofd Flavio Cobolli als de nummer 6 van de wereld. En in het voetbal komt A-Gent mee aan de leiding. Gent won gisteravond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
1: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Anderlecht won ook nog van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog, minimaal rond 19 graden, aan zee ook rukwinden. De dag begint bewolkt, maar droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules en verpakkingen boven, vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
3: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden, dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
2: 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In Dormagen tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. In het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisterenavond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
4: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
2: Er was nog een inhaalwedstrijd. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, droog en minimaal rond 19 graden. Ook de dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van het westen naar het oosten over ons land en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur en heel goede nacht. Weer de nieuws met Matthijs Bijnens. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van het elektriciteitsnetwerk. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. De dodental na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. Donderdag werd er nog een lichaam geborgen. 18 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk zondagmiddag voor de kust van het noorden van Cyprus toen het net was vertrokken richting Turkije. Aan boord bevonden zich 267 personen, van wie er 239 konden worden gered. De kapitein is met 7 andere bemanningsleden en een directeur van de rederij in voorlopige hechtenis genomen. In het voetbal was er nog heel wat beweging op de transfermarkt donderdagavond. De deadline voor transfers is sinds middernacht verlopen. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bachmet Duf, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Sporting Hasselt kondigde ook nog een last-minute transfer aan. Geoffrey Heiremans verlaat Antwerp en gaat dus in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sporza.be. En er werden gisteravond ook nog 2 inhaalwedstrijden gespeeld in de hoogste voetbalklasse. Gent won van Oud-Heverlee-Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog de komende uren en minimaal rond 19 graden. Aan zee zijn er ook rukwinden. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Dit is De Tijdloze.
1: De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Tongeren-Borgloon is gisteren een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders die er verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt, 3 mensen zijn daar met een ziekenwagen afgevoerd. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan en dat is opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
3: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
2: Tennis dan. Op de US Open heeft Zizou Berghs zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij won in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong. En eerder won ook Alexander Bloks in 4 sets van de Argentijn Marco Trungeletti. Bloks heeft zich zo voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. In het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Trainer Rick de Mil.
4: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
2: Om middernacht verliep ook de deadline voor transfers in het voetbal. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bahmet Duf binnen, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Jeffrey Haremans verlaat Antwerp en gaat in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sportza.be. Het weer dan. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag regen van west naar oost en tot 26 graden. Morgen krijgen we vaak zon en het blijft droog. En ook zondag wordt het zonnig en vrij warm tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: De politie ontruimde een hotel na een groot gevecht. In Tongeren, Borgloon in Limburg is er gisteren een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een hotel. 3 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, verschillende anderen hebben zware verwondingen. De politie moest van de burgemeester het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het gebouw, terwijl er maar maximaal 60 hadden mogen zijn. Het is nog niet duidelijk waarom er zo werd gevochten. Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. De afgelopen jaren zijn al eens 50 jobs geschrapt. Volkswagen zegt dat er grote uitdagingen zijn qua concurrentie en dat de besparingen ook de komende 10 jaar nodig zijn om nog succesvol te worden. Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland de deuren ook moeten sluiten. In het voetbal werden er gisteravond nog 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0. Na 2 keer verliezen doet winnen deugd. Dat zegt Anderlecht-speler Marco Cana.
3: We komen net eigenlijk uit een verlies. Een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waas en Beveren. Dus terug winnen was superbelangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
2: Anderlecht klimt zo naar de 10e plek. Verder won Gent van OA Leuven met 1-0 en komt dan ook mee aan de leiding te staan. Op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Bergs zich geplaatst voor de 3e ronde. Alexander Bloks versloeg een Argentijn in 4 sets. Het is de eerste keer dat hij de 3e ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Zizou Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jasper de Jong, maar hij heeft zijn ritme nog niet gevonden, zegt hij.
4: Weet je wat die rest op de US Open is? Continu aanpassen. Ik heb nog geen 1 dag hetzelfde weer gehad. Voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag hebben gedaan.
2: Bij de vrouwen zit ook Elise Mertens in de 3e ronde op de US Open. Het begint droog en bewolkt met in de loop van de dag hier en daar ook regen die kan vallen. Vooral aan zee waait het ook sterk vandaag. We krijgen wel een warme dag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en droger bij temperaturen rond zo'n 23 à 24 graden.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar. Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: De tijdloze.
15: Het is 7 uur. Goedemorgen.
16: De politie ontruimde een hotel na een groot gevecht. In Tongerenborgloon in Limburg is er gisteren een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een hotel. 3 mensen die werden naar het ziekenhuis gebracht, verschillende anderen hebben zware verwondingen. De politie moest van de burgemeester het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het gebouw, terwijl er maar maximaal 60 hadden mogen zijn. Het is nog niet duidelijk ook waarom er zo werd gevochten. Op verschillende rivieren en kanalen worden de waterbesparende maatregelen versoepeld. Die zijn ingevoerd door de droogte van de voorbije maanden. En de problemen die zijn zeker nog niet voorbij, dat zegt de Vlaamse Waterweg.
17: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
16: In Nepal in Azië zijn er 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden mensen waren daar op dat moment van de ramp aan het werk. Het is nog niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen in Nepal en Tibet al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist, onder wie ook veel toeristen. In de voetbalcompetitie hebben Anderlecht en A-agent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. gewonnen. Anderlecht won met 1-0 tegen KV Kortrijk. En A-Gent won ook al met 1-0 tegen OA Leuven. Na 4 wedstrijden staat A-Gent samen met Charleroi op kop. Ze hebben als enige nog 12 op 12. Zo'n goede start was voor Gent al lang geleden. Dat zegt de trainer Rick de Bel.
10: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
16: Op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Bergs zich geplaatst voor de derde ronde. Alexander Bloks versloeg een Argentijn in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Zizou Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong, maar hij heeft met zijn ritme nog niet altijd evenveel geluk gehad, zegt hij.
18: Weet je wat, die rest op de US Open, het is continu aanpassen. Ik heb nog geen dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag weer gaan.
16: Bij de vrouwen zit ook Elise Mertens in de derde ronde op de US Open. Het begint droog en wel veel bewolkt vandaag. De loop van de dag valt er hier en daar ook regen. Vooral aan zee waait het ook sterk. En we krijgen een warme dag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en droger bij temperaturen rond zo'n 23 à 24 graden.
19: De tijdloze staat op.
20: Joris Hessels.
21: Goedemorgen, de vrijdag is begonnen. Heel fijn dat je luistert. Ik heb geen invloed op het weer vandaag, jammer genoeg, maar wel op jouw gemoed. Dus vandaar de Beatles en Good Day Sunshine. Goedemorgen en welkom.
20: De tijdloze.
22: De tijdloze.
20: De tijdloze staat op.

Ja, we gaan er een goede dag van maken van deze vrijdag 4 september 2026. Heel fijn dat je luistert naar de Tijdloze Radio. Wil je graag ontwaken met je favoriete plaat? Wel, laat het maar eens weten met een bericht via de Tijdloze op VRT Max. En als je ons daar dan ook volgt, dan ben je op de hoogte van alles wat met de Tijdloze te maken heeft. En over nieuws, heet van de naald gesproken. Gisteren heeft Oasis-frontman Noel Gallagher nog maar eens gehint op een nieuwe tour met de band. Hij vertelde dat er volgende zomer geen voetbaltoernooi is, dus wat moeten ze anders doen? We houden het in de gaten en als er nieuws is, dan laat ik het zeker weten. Dit zijn ze nog eens, Oasis met Wonderwall. Goedemorgen.

0: Inner Smile in Texas. En ik ben heel benieuwd hoe het met de innerlijke glimlach in Limburg is.
1: De tijdloze staat op.
0: Goedemorgen, Lies.
2: Goedemorgen, Joris.
0: Ben je content dat het vrijdag is?
2: Ja.
0: Hoe is het afgelopen week geweest? Heb je een goede week gehad?
2: Ik ben terug beginnen werken, onderwijs.
0: Oh, je geeft les.
2: Ik geef les.
0: Oké. Okay. En hoe is het meegevallen?
2: Heel goed, maar stevig.
0: Ja. Het is ook niet alleen voor de leerlingen is het terug een aanpassing, maar zeker ook voor de leerkrachten. Hè. Jullie hebben ook gewoon twee maanden vakantie gehad, dus het is ook een beetje een inloop. Er is ook een inloop nodig.
2: Ja,

0: De Tijdloze live.
1: Maar jij maakt veel goed, ik hoor het al. Jij wil graag ontwaken, misschien ben je dat al wel, maar met welke plaat mag ik jou wakker maken, lieve Lies?
2: Ja, ik ben nog niet wakker genoeg.
1: Ah, oké. Okay. Dus ik kan het gebruiken.
2: Ik ga heel goed op Call Me Al van Paul Simon.
1: Oh, dat is echt een shot energie voor deze vrijdag. Dat gaat deugd doen dat je helemaal klaar bent voor dat weekend. Heb je plannen dit weekend?
2: Yes. Budget op het gemak. De kinderen hebben ergens een verjaardagsfeestje. Wij gaan eten bij vrienden thuis.
1: Leuke plannen, ik hoor het al. Ik ga jou die plaat van Paul Simon, You Can Call Me Al, met heel veel plezier geven. Ik wens je nog een fantastische lesdag vandaag en een geweldig weekend bovendien. Doet heel veel groeten daar in Limburg, Elise. Merci om te bellen.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Ciao, ciao.
4: De Tijdloze staat op.

0: Lies, haar favoriete shot energie deze Paul Simon en You Can Call Me Al. En ik moet zeggen, het heeft mij ook wakker gemaakt. Dus merci Lies. Wil jij ook eens een nummer horen om je aangenaam wakker te maken? Wel, stuur dan gewoon een bericht via de tijdloze op VRT Max. En dan maak ik dat als de wiedeweerga in orde. Allee, vooruit. Blondie komt eraan.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die een borduur!
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
16: Zottekes? Wacko.
15: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
17: De tijdloze.
18: De tijdloze.
17: De tijdloze staat op.

Toch altijd leuk om maar op de radio te horen. Blondie en Heart of Glass. En we hebben een verjaardagje te vieren. En de verjaardag van een van de meest bepalende stevige gitaarplaten van deze eeuw. Die wordt vandaag 25 jaar. Het gaat over Toxicity van System of a Down. Dat is een album dat bij verschijnen in de eerste week meer dan, hou je vast, aan de takken van de bomen 200.000 keer over de toonbank ging. Dat is, vind ik, niet zo slecht voor een genre dat toen nog heel erg niche was. Maar dankzij die band is het helemaal mainstream geworden. Dus dankjewel System of a Down. Ik geef u een klassieker uit die plaat. Chop Suey. Goedemorgen.

Van System of a Down naar Womack & Womack, dat kan alleen maar op de tijdloze radio. En je voelt dat het weekend voor de deur staat. We gaan die vrijdag heel goed op gang knallen. Dat is beloofd. En soms kunnen zaken na 30 jaar toch opgelost geraken op een manier. Niemand had het nog verwacht, maar deze week is er iemand veroordeeld voor de moord op rapper Tupac. Dwayne Davis, die zou de moord niet gepleegd hebben, maar wel mee georganiseerd en de wapens geleverd. Genoeg voor levenslang. Dat is hij nog eens. Tupac met Changes.

0: Hij heeft toch fantastische dingen achtergelaten. Zijn carrière was kort, maar wel heel krachtig. En van Tupac ga ik graag naar een andere tijdloze icoon van bij ons. De one and only Bart Peters wil graag zijn favoriet uit de tijdloze 100 horen. Blijf zeker luisteren.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Wiener Berger.
6: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
10: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
9: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
10: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
9: Oh, maar kijk eens aan.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Dus ook voor klanten?
2: Yep, go for info naar telenet.be.
1: De tijdloze.
5: 1 uit de 100.
15: Ik ben Bart Peters en ik leerde mijn vrouw kennen in de vorige eeuw in een discotheek. Disco Chick. En ik vroeg aan haar, wat is je lievelingsplaat? En ze zei, Closing Time van Tom Waits. Ik zei, dat is straf. Van mij ook. En daarom wil ik graag uit die plaat Martha van Tom Waits.

Ik hoop dat je voor de ochtendrush naar werk of school nog eventjes de tijd kreeg om de rust te vinden met deze Martha van Tom Waits, die we te danken hebben aan Bart Peters. Want het is zijn favoriet uit de tijdloze 100. En dan nu is het tijd om te vieren. Ja, we vieren een verjaardag van een tijdloos artiest. Ook al is ze nog maar 45 vandaag. Maar Beyoncé heeft toch al die status. Ze heeft heel veel bakens verzet voor vrouwelijke zwarte artiesten. En het is natuurlijk ook gewoon steengoeie muziek dat hier thuis hoort op de tijdloze radio. Hier nog eens met haar man op de achtergrond waar hij thuis hoort. Crazy in Love en Beyoncé. Goedemorgen. Heel fijn.

keer dat grijs gedraaid bij verschijnen. Deze week van Skunk & Nancy. Bij deze live op je radio, op de tijdloze radio. En dit volgende nummer komt uit de debuutplaat van Tom Petty en zijn Heartbreakers. Het eerste nummer waarmee hij naar buiten komt. Eentje die hem direct eeuwige roem oplevert. Het heeft iets heel melancholisch. Mocht ik ooit een film maken, dit zou zeker de soundtrack halen.

0: Everything Now en Arcade Fire. Leuk pamfluitje. Ik nodig je nog uit voor nog een uurtje tijdloze muziek straks. Ik beloof je onder andere de Kings en muziek uit het gouden jaar van deze week. Het wordt heel schoon. Dat beloof ik op mijn communiziel.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja, het kan anders.
6: De tijdloze.
7: Het is 8:00. Goedemorgen.
8: De politie ontruimde een hotel na een groot gevecht. In Tongerenborg-Loon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een ruzie ontstaan tussen een groep seizoenarbeiders die daar verbleven tijdens de fruitpluk. Ze vielen elkaar onder meer aan met ijzeren staven. Drie mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, vertelt de burgemeester.
9: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er van allerlei pistes waren. We hebben de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen. En s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
8: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven daar 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw eigenlijk maar plaats is voor maximaal 60. De werkgevers van de seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. De Volkswagen-groep wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen, bovenop de 50.000, waarover ze al eerder spraken. Er zullen ook de helft minder automodellen gemaakt worden van merken zoals Volkswagen, Audi en Skoda. Ook de opties op die auto's zullen sterk worden verminderd. In Duitsland zullen er ook 4 Volkswagen-fabrieken moeten sluiten. In Nepal in Azië zijn er 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van de waterkrachtcentrale waar ze werkten. Honderden mensen zitten nog altijd vast. Bij die ramp vielen in Nepal en Tibet al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven nog altijd vermist. In het voetbal hebben Anderlecht en A-Gent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. Anderlecht won met 1-0 tegen KV Kortrijk. Na 2 nederlagen waren die 3 punten toch nu wel het voornaamste. Dat zegt Marco Cana van Anderlecht.
10: We kwamen net eigenlijk een verlies. Een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waasland Beveren. Dus terug winnen was super belangrijk voor ons. Was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
8: En A-Gent won ook al met 1-0 tegen OA Leuven. Na 4 wedstrijden staat A-Gent samen met Charleroi op kop. Ze hebben als enige nog 12 op 12. Speler Siebe van der Heijden is blij met de goede start.
11: Ik ben heel fier op iedereen dat we toch wel 12 op 12 pakken. Want ik denk dat het voor Gent 25 jaar geleden is. Maar we moeten echt wel kijken naar de teamprestatie vandaag en in de vorige wedstrijden, ook in Europa. En dat doen we fantastisch momenteel. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. We hebben veel jonge jongens, dus voetjes op de grond.
8: Op de US Open Tennis zitten er nog altijd 3 Belgen in de 3e ronde van het enkelspel. Bij de mannen gaan Zizou Bergs en Alexander Bloks door. Bloks staat voor het eerst in zijn carrière in de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. En hij zegt dat de tegenstanders voorlopig wel meevielen.
12: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel die ik hier heb gehad tot nu toe, dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de 3e ronde sta, op papier dan toch. Ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald. Hè.
8: Bij de vrouwen kon ook Elise Mertens zich plaatsen voor de 3e ronde op de US Open. Het begint nog droog en bewolkt, maar al snel valt er hier en daar ook regen, met ook aan zee veel wind. Het wordt wel een warmer dag vandaag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt het zonniger en droger bij zo'n 23 à 24 graden.
6: De tijdloze staat op.
7: Joris Hessels.
0: Goedemorgen op deze vrijdag. Laat ons er een schone dag van maken, ondanks de regen, met al wat je nodig hebt om goed wakker te worden. En als dat nu muziek is, dan heb ik voor jou in de aanbieding de Kings en You Really Got Me. Goedemorgen.
7: De tijdloze.
6: De tijdloze staat op.

Ja, en we zijn begonnen aan het tweede uur. Nog tot 9 uur de meest tijdloze muziek. En ja, vandaag begint in Berlijn het WK basketbal voor onze Belgian Cats. Straks spelen ze tegen Turkije en ze gaan vol voor goud, onze Belgian Cats. Dus vol voor die wereldtitel in Berlijn. Ik heb klaarstaan de Love Cats en The Cure. Dat leek mij toepasselijk op deze dag. Allee, vooruit. Go, go, go, Belgian Cats!

0: Frank Ocean mag wat mij betreft nog veel lost zijn als hij dit soort platen blijft maken. Oh, geweldig, lost op deze vrijdag 4 september.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1999.
0: Dat klopt, deze week is het Golden Year op de tijdloze radio 1999. Het jaar van de lancering van de euro, maar ook van de muziekdienst Napster, weet je dat nog. Maar het is ook het jaar van Live, de band rond Ed Kowalczyk. Ze brengen Distance to Here uit met het hit The Dolphins Cry. Een nummer dat op Rockwerchter dat jaar luidkeels wordt meegezongen. Veel beter wordt het niet voor Live na dat jaar. Dus we gaan nog eens naar 1999, stel ik voor. En Dolphins Cry en Live.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1999. The

0: Het hoogtepunt uit de carrière van Live, The Dolphins Cry uit ons Golden Year 1999. En ik heb heel goed nieuws voor alle ABBA-fans, want ze staan klaar om los te barsten.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Wiener
3: Berger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
4: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag. Wienerberger. Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenrijpjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze staat op.

Maar wel een heel, heel goed nummer, vind ik nog altijd. Roses van Outkast. En nu heb ik goed nieuws voor alle muziekfans van de late jaren 60 en de vroege jaren 70. Want nu, zondagochtend, begint Flower Power. Dat is een nieuw programma op de Tijdloze Radio. Onder leiding van Patrick Cobbaert gaan we terug naar The Peace, Love and the Music. Geniet nu van Get It On en T-Rex. Goedemorgen.

0: Get It On en T-Rex en meer van dat soort lekkers uit de late jaren 60 en de vroege jaren 70 in het nieuwe programma op de tijdloze radio genaamd Flower Power. En nu, valt er iets te winnen. Let goed op, want ik ga jullie kennis testen over het Golden Year 1999 zometeen in de Goud of Fout quiz. Speel mee, zou ik zeggen. Stuur nu goud en je telefoonnummer via de tijdloze op VRT Max en win nog net zo voor het weekend.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten erop.
4: C'est bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: De tijdloze.
6: De tijdloze staat op.

0: Ja, heel toepasselijk op deze iets wat druilerige vrijdag. Why does it always rain on me and Travis uit het Golden Year 1999. En dat is niet toevallig.
1: De tijdloze Golden Years. Goud of fout?
0: Ja, we gaan spelen, we gaan quizzen. En we gaan dat doen met niemand minder dan Sven. Sven, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Joris.
0: Ja, we gaan quizzen. We gaan de goud of fout quiz spelen. Je hoort zometeen drie nummers. En één daarvan komt uit het Golden Year 1999 en is dus goud. De rest is fout. Als jij na die montage het juiste nummer eruit haalt, dan win jij zomaar eventjes op deze laatste werkdag van de week een DAB Plus radio. Zou je daar blij mee zijn, Sven?
2: Ik zou daar super blij mee zijn, ja.
0: Zeer goed, zeer goed. Wel, 1999, ik hoop dat het jouw geluksjaar is. Hier komen de drie nummers. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, let's go.
1: De tijdloze Golden Years. Goud of fout?

0: Ja, heel verschillende nummers. Je hoorde Believe van Cher, Sabotage van Beastie Boys, Virtual Insanity van Jamiroquai. Maar één van die drie komt uit ons Golden Year 1999 en is goud en de rest is fout. Het is nu aan jou, Sven, om uit te maken over welk nummer het gaat. Heb je een idee?
1: Beastie Boys zeker niet. Ik heb die CD gekocht als ik 14, 15 was.
0: Oké, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 47, dus ik was toen 1920.
0: Oké, wauw.
1: In 99.
0: Ja.
1: Virtual Insanity van Jamiroquai, ik was ook jonger, denk ik.
0: Wauw, oké.
1: Dat ik toen 7 moest geweest zijn. Nee.
0: Ik ben blij dat ik de binnenkant van je hoofd kan zien, terwijl je luid op aan het nadenken bent.
1: Het zou moeten zijn, denk ik, maar ik ben niet 100% zeker, maar ik denk...
0: Het is met een klein, iets wat bang stemmetje dat je uiteindelijk voor Cher en Believe gaat. Klopt dat? Is dat je finale antwoord?
1: Ja. Okay. Ja, het was ook mijn muziek niet, dus het is een halve gok. Ja.
0: Oké, okay, het is een halve gok. Lieve Sven, ik ga eens zien hoeveel geluk jij hebt op deze vrijdag 4 september.
2: Goud!
0: Jawel. Je hebt heel veel geluk. Je hebt heel goed nagedacht. En dat klopt helemaal. Sabotage, dat kwam uit 94. Virtual Insanity uit 96. En Believe van Cher, het eerste nummer dat de hitlijsten haalde met hulp van Autotune, komt dus uit 1999, ons Golden Year. Dat wist jij heel goed. En dat levert jou gewoon een DAB Plus radio op.
1: Yes.
0: Leuk, hè?
1: Ja,
0: zo net voor het weekend, Sven.
1: Ja.
0: Je gaat weten naar waar te luisteren.
1: De titel is er.
0: Ah, dankjewel daarvoor. Merci Sven. Merci om mee te spelen. Ik wens je nog een fantastisch weekend. Wat ga je nog doen?
1: Denk gewoon, morgen moet mijn zoon voetbal, dus ik ga mee met hem. En dan nog geen plannen. Een beetje afhankelijk van het weer, denk ik.
0: Oké. Het wordt warm weer en het wordt beter weer dan vandaag. Dus doe maar iets leuks ook met die zoon van jou. En hop voor die voetbal. Ja. En hier is op algemeen verzoek Believe van Cher uit 1999. Merci om mee te spelen.
2: De tijdloze Golden Year.

Ja, die autotune heeft ervoor gezorgd dat Cher heel lang met dit nummer, Believe, op nummer 1 gestaan heeft in 1999, ons golden year. Sven, die had het juist daarnet in de Goud of Fout quiz. En maandag spelen we gewoon opnieuw. Dus dan kan je opnieuw kans maken op een prachtige prijs. Maar dat is voor maandag. Nu gaan we het over een andere boek smijten. In de vorm van een heel mooi nummer, getiteld More Than a Feeling, van Boston.

0: Where the Streets Have No Name van U2. Dit was mijn laatste voor het weekend. Maar na 9 uur nog veel tijdloze muziek van de Pixies, onder andere Amy Winehouse. En Keen staat ook klaar. Geniet ervan en voor straks een heel fijn weekend. Merci om te luisteren.
1: Meer tijd met je kinderen nodig?
2: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
3: Nog een keer, nog een keer!
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: De tijdloze.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen.
5: Er is meer nieuws over het gevecht tussen seizoensarbeiders. In Tongerenborg-Loon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een ruzie ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven tijdens de fruitpluk. Ze vielen elkaar onder meer aan met ijzeren staven. Drie mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester.
6: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er van allerlei pistes waarom. We hebben de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen. En s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
5: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven daar 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60. De werkgevers van die seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt de politie.
7: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
5: De 3 verdachten zijn intussen ook aangehouden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft gisteravond een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar dat wordt nog onderzocht. Nu, de politie zegt wel dat er aanwijzingen zijn van sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige acties werden opgeëist door extreem linkse groepen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over het einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. En het zou ook de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Marijn Trio.
8: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
5: Het is bewolkt, maar in de loop van de dag valt er hier en daar ook wat regen uit met aan zee veel wind. Het wordt wel een warme dag vandaag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger, droger en dat bij 23 of 24 graden.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze.
9: Niet kapot te krijgen.

0: tijd van deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. We staan hier met Volkswagen Bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust en alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: De tijdloze
7: Golden Years. When we...

0: is De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
0: De Tijdloze.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De tijdloze. Wow, niet kapot te krijgen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen. Zaten.

0: vinden mijn nieuwe appartementen superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
3: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to God bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
4: Knaldi. Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Opendeurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: De tijdloze.
11: Het is 10:00. Goedemorgen.
12: Experten waarschuwen voor de crowdlending van Average Rob. De influencer wil minstens €500.000 ophalen voor de uitbreiding van zijn frituurketen La Patat. Financieel expert Steven Rombout van VRT Nieuws legt uit waar je op moet letten.
13: Bij crowdlending lenen beleggers geld uit aan het bedrijf in ruil voor interest. Hier krijg je ook nog iets extra's. Een jaar lang elke week een gratis friet van La Patat. Dat klinkt erg aantrekkelijk, hè? Vooral voor jongeren, omdat de rente van 5,5% bruto een pak hoger is dan bij een spaarrekening. Maar de risico's zijn ook veel groter, hè? Als het misloopt met die frituurketen La Patat, dan riskeer je al je geld te verliezen.
12: De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt de politie.
14: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
12: De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft gisteravond een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een laadseerinstallatie voor vuurwerk, maar dat wordt nog onderzocht. De politie zegt dat er aan aanwijzingen zijn wel van sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige acties werden opgeëist door Rusland, andere werden gelinkt aan linkse groepen. In Frankrijk zijn er tussen eind juni en eind juli zo'n 7000 mensen meer gestorven dan normaal door de hitte. Er waren ook daar verschillende hittegolven deze zomer met temperaturen boven de 40 graden. In totaal waren er 53 hittegolfdagen in Frankrijk. Nog nooit waren dat er zoveel sinds het begin van de metingen. Het is bewolkt met hier en daar ook regen, met aan zee veel wind vandaag ook. Met het wordt wel een warme dag bij 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en ook droger bij dan 23 of 24 graden.
10: De tijdloze.
15: Niet kapot te krijgen.

0: Bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko?
1: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Mannekes, het is september, hè?
11: Ja, dat hadden we ook door.
10: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
11: Dat ook, ja.
10: Wat ook, ja?
12: Dat hadden we ook door.
10: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
11: Oh! Dat hadden wij niet door.
10: Dan is het nu door.
13: Ja, naar Gamma!
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma!
14: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1999. Eind jaren 90 lijkt de grote carrière van Carlos Santana eigenlijk achter hem te liggen. Tot platenbaas Clive Davis hem koppelt aan een hele reeks jonge artiesten. Het resultaat is Supernatural. Santana's herkenbare gitaar, maar dan naast stemmen en songs van een nieuwe generatie. En plots is hij weer overal. Vooral dankzij Smooth met Rob Thomas van Matchbox 20. Het album wint uiteindelijk 9 Grammys. Santana is helemaal terug.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
2: 1999.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Ideatip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.

0: bij Turfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Turfs!
1: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: De tijdloze.
3: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... Je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
0: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
3: Elke weekdag dus, hè.

0: dagen. Drie sterke argumenten. Eén keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Drie sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
0: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
0: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko?
6: Jack. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
16: Het effect voel je direct.
15: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
17: Lotto is op zoek naar voeten.
18: Hé? Voeten?
17: Die graag op grote voet leven.
18: Graag.
19: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
17: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
18: En na het eten erop.
20: C'est si bon.
17: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
21: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
22: Amai, dat valt mee.
21: Waarom?
22: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
21: Ja, en?
22: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
21: Ah ja.
22: Kijk, je wordt net weggesleept.
21: Oh nee.
20: Amai.
23: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
24: De tijdloze.
25: Het is 11 uur. Goedemorgen.
26: Experten waarschuwen voor de crowdlending van Average Rob. De influencer wil minstens €500.000 ophalen voor de uitbreiding van zijn frituurketen La Patate. Financieel expert Steven Rombout van VRT Nieuws legt uit waar je op moet letten.
27: Bij crowdlending lenen beleggers geld uit aan een bedrijf in ruil voor interest. Hier krijg je ook nog iets extra's. Een jaar lang elke week een gratis friet van La Patate. Dat klinkt erg aantrekkelijk, hè, vooral voor jongeren, omdat de rente van 5,5% bruto een pak hoger is dan bij een spaarrekening. Maar de risico's zijn ook veel groter, hè. Als het misloopt met die frituurketen La Patate, dan riskeer je al je geld te verliezen.
26: Een delegatie van Oekraïnse artsen en gezondheidswerkers is in ons land om expertise op te doen over de behandeling van ernstige brandwonden. Ze brachten gisteren een bezoek aan het brandwondencentrum SAS Antwerpen. Het ziekenhuis aan de stroom was blij met die opleiding.
28: Ze willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aankunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd, waarvan 2 bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte intrekken.
26: In Tourcoing in het noorden van Frankrijk zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov machinegeweer gevonden. De 3 komen uit Brussel en zijn alle 3 19 jaar. 4 wetenschappers uit de Verenigde Staten gaan aan de slag bij de VUB om het klimaatonderzoek te versterken. Onder hen de Belgische Valérie Trouet, die sinds 2024 verbonden is aan de Universiteit van Arizona. Arizona. De vier mogen 3 jaar werken aan de VUB en behouden intussen ook de band met hun Amerikaanse universiteit. Het is bewolkt met hier en daar ook regen, met aan zee veel wind vandaag. Het wordt een warme dag wel, bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en droger, bij zo'n 23 à 24 graden.
0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
7: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
8: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
7: En heb je de stekker ingestoken?
8: Nu werkt het. Merci.
7: Graag gedaan.
6: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 90.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De Tijdloze. Reach out.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
6: Goed? Zottekes? Wakko?
5: Gek! Dus, sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat!
10: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Echt, een heel jaar!
11: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
13: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

0: de tijdloze.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag.
2: Chirurgen van het UZ Leuven hebben een wereldprimeur. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met bindweefsel uit de buikwand van een donor. Ze deden al een aantal transplantaties die succesvol waren. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen, maar in Leuven hebben ze dus ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en een groot voordeel heeft, zegt professor Laurens Keulemans.
3: Omdat het biologisch weefsel is, is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
2: In het UZ Leuven willen ze nu onderzoeken of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang zijn er verhalen van kinderen die elke dag uren op de bus van en naar school zitten. In de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze met Mobi-coaches. Zij leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden om op school te raken, zegt Mobi-coach Kimberly Kouwerlier.
4: We kunnen dat met de fiets, de bus en de trein doen. Dat is te zien waar de leerlingen wonen of hoe ze zich daarbij voelen. En dan leren we een traject aan dat ze zelf kunnen leren van, ik kan dat alleen. De ene leerling kan dat in 1 dag, de ander in 2, maar je hebt er ook die langer nodig hebben. Dus ze moeten volledig het vertrouwen vinden en voelen van, oké, ik kan het zelf.
2: De leerlingen zijn daardoor sneller op school en ook de schoolbussen moeten minder lang rondrijden. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing beschoten werd met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov-machinegeweer gevonden. De 3 komen uit Brussel en zijn alle 3 19 jaar. De Amerikaanse president Trump stuurt dit weekend 2 gezanten naar de Russische hoofdstad Moskou en nadien naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De 2 zijn vastgoedmakelaar Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. De bedoeling is om vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Kushner en Witkoff trokken al eerder naar Moskou, maar het zal de eerste keer zijn dat ze ook naar Kiev gaan. Het nieuws moet wel nog worden bevestigd door de VS. Vanmiddag regen en tot 24 graden. Het kan ook flink waaien. Morgen droog en vaak zonnig met wat stapelwolken. En dan tot 21 graden. En ook zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden.
0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
5: Niet kapot te krijgen.

0: Dankzij het Koetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op zalmfilet, amai, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1999. Deze week staat hier op de tijdloze het Golden Year 1999 centraal. En Soulwax die krijgt dan goud voor het album Much Against Everyone's Advice. En op die plaat hoor je eigenlijk al dat de broers Stefan en David de Waele niet van plan zijn netjes binnen de lijntjes van één genre te blijven. Gitaren, elektronica, vreemde geluiden, ijzersterke songs. Conversation, Intercom, Saturday en natuurlijk Too Many DJs. In 1999 is Soulwax vooral een geweldige Belgische rockband die klaarstaat om de wereld over te nemen.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1999.

0: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De tijdloze.
2: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
3: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
2: Elke weekdag dus, hè.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be. Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Meer tijd met je vrienden nodig?
7: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
6: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
8: Tjing tjing!
6: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: De tijdloze.
10: Het is 1:00. Goedemiddag.
11: Chirurgen van het UZ Leuven hebben een wereldprimeur. Ze hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met weefsel uit de buikwand van een donor. Ze deden met succes al een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen, maar in Leuven hebben ze ontdekt dat biologisch buikwandweefsel sterker is en veel minder gevoelig is voor infecties. En de patiënten stoten het donorweefsel ook niet af, zegt professor Laurens Keulemans.
12: Wat we eigenlijk zagen is dat dat buikwandweefsel van die overleden donor volledig zich integreert in het weefsel van de ontvanger, waarbij dat de bloedvaten die de buikwand gaan bevloeien eigenlijk afkomstig zijn van de ontvanger en niet van de donor. En uw eigen bloedvaten kan je niet afstoten.
11: In het UZ Leuven willen ze nu onderzoeken of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is één Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Een groep gemaskerde mensen trok toen 's nachts naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde. Er werd geschoten, er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet uitmaken wie er precies geschoten heeft. Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang zijn er verhalen van kinderen die elke dag uren op de bus van en naar school zitten. In de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze met mobi-coaches. Zij leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan met de fiets of het openbaar vervoer. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs daar hebben zo een alternatieve manier gevonden. Schooldirecteur Gerrit de Molder is erg tevreden over het systeem.
13: Naast tijdswens zien wij ook een kwaliteitswens. Als leerlingen minder lang op de bus zitten, is dat voor hun welzijn in ieder geval ook beter. Ze komen eigenlijk wel op een betere manier aan op school. Langs de andere kant, waar zien wij ook een winst, is in het feit dat de leerlingen die niet gebruik maken van het collectief busvervoer, dat zij sowieso sneller hier op school raken.
11: En er zou dit weekend diplomatiek overleg komen tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne over de aanslepende oorlog in Oekraïne. Amerikaanse onderhandelaars zouden dit weekend naar Moskou en Kiev trekken. Jens Fransen vertelt wat er nu al bekend is.
14: Het Russische persbureau TASS zegt dat Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner naar Moskou en nadien naar Kiev zouden trekken. Kan logisch zijn, want de twee gingen eerder al samen naar Moskou, maar het zou wel de eerste keer zijn dat ze samen naar Kiev trekken. En de twee moeten vredesonderhandelingen tussen Moskou en Kiev op gang trekken. Komt er dan snel vrede? Dat is een andere vraag. Het betekent vooral dat beide partijen nu op zijn minst het weer de moeite vinden om opnieuw te onderhandelen.
11: Vanmiddag regen en tot 24 graden. Het kan ook flink waaien. Morgen droog en vaak zonnig met wat stapelwolken. Tot 21 graden dan en ook zondag veel zon. Dan tot 25 graden.
15: De tijd.
9: tijdloze.
10: De tijdloze.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel, leef beter. IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Mannekes!

0: Die september, hè?
1: Ja, dat doe ook door.
0: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
1: Dat ook, ja.
0: Wat ook, ja.
2: Dat doe ook door.
0: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh!
1: Dat doen wij niet door.
0: Dan neemt het nu door.
3: Ja, naar Gamma!
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma!
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: De tijdloze Golden Year.

0: De tijdloze
1: Golden Years
0: 1999.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise, rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko.
5: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar 888 euro. Mediamarkt.
7: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf 15.290 euro. Overnamebonus van 1.250 euro inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
12: De tijdloze.
13: Zoals dat wij in Hasselt zeggen, echt niet kapot te krijgen.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Mannekes. Bobby. Het is september, hè.
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma!
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
11: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
12: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
10: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op Aldi.be.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze... Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: De tijdloze.
17: Het is 2:00. Goedemiddag.
18: De staatsbon heeft zo'n 1,2 miljard euro opgeleverd. Een staatsbon is een belegging waarbij je geld leent aan de federale overheid. Er was een staatsbon op 1 jaar en 1 op 10 jaar. De meeste mensen kozen voor de 1-jarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. De banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Ze hebben vooral de rente op spaarrekeningen met speciale voorwaarden verhoogd. Voor de klassieke spaarrekeningen blijft de rente laag. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Een groep gemaskerde mensen trok toen 's nachts naar een boerderij waar een drugscrimineel woont. Er werd geschoten, er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet uitmaken wie er precies geschoten heeft. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met bindweefsel uit de buikwand van een donor. Ze deden al een aantal transplantaties die succesvol waren. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen, maar in Leuven hebben ze ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en een groot voordeel heeft, zegt professor Laurens Keulemans.
19: Omdat het biologisch weefsel is, is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
18: In het UZ Leuven willen ze nu onderzoeken of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. En piloten en stewards bij Brussels Airlines mogen nog altijd vluchten weigeren naar Tel Aviv in Israël. Eerder deze week had de Christelijke Vakbond een stakingsaanzegging ingediend, omdat Brussels Airlines opnieuw personeel wou inroosteren voor die vluchten. Tijdens de zomermaanden gebeurde dat alleen als personeelsleden dat ook echt zagen zitten. De vakbond maakte zich zorgen over de veiligheid van het personeel. Stakingsacties komen er uiteindelijk niet, nu de luchtvaartmaatschappij heeft verduidelijkt dat personeelsleden altijd mogen aangeven dat ze niet willen meevliegen. Vanmiddag regen en een stevige wind. We halen tot 24 graden. Morgen droog en vaak zonnig en tot 21 graden. Ook zondag veel zon en zacht, dan tot 25 graden.
16: De tijdloze.
6: De tijdloze.
16: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1999. Shania Twain die heeft haar roots in de country muziek. Maar op het album Come On Over mengt ze die moeiteloos met pop en rock. Het album groeit uit tot een van de best verkochte albums ooit. En staat bij ons 12 weken op nummer 1. En met songs als That Don't Impress Me Much en Man, I Feel Like a Woman heeft ze bovendien iets wat eind jaren 90 behoorlijk verfrissend klinkt. Zelfvertrouwen, humor en vooral heel veel plezier. Shania Twain.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
2: 1999.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: De tijdloze.
4: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
5: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
4: Elke weekdag dus, hè.

0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Nog voor je kan denken.
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
4: Kom dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko?
7: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
8: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Amai.
10: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: De tijdloze.
12: Het is 3:00. Goedemiddag. De staatsbon heeft ruim 1,2 miljard euro opgeleverd. Een staatsbon is een belegging waarbij je geld leent aan de federale overheid. Er was een staatsbon op 1 jaar en 1 op 10 jaar. De meeste mensen kozen voor de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. De banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Ze hebben vooral de rente op spaarrekeningen met speciale voorwaarden verhoogd. Voor de klassieke spaarrekeningen blijft de rente laag. Een ethisch hacker uit Houthalen Helchteren in Limburg heeft een beveiligingslek gevonden in het populaire online spel Mechachameleon. Hij kon de computer van andere spelers overnemen door een kwaadaardige code te verbergen in een gemanipuleerd audiobestand. Robbe van Rooij, die de hack heeft uitgevoerd, denkt dat de ontwikkelaars van het spel, twee zelfstandige Japanners, te weinig ervaring hadden.
13: Die indie game developers die zijn vaak zo gefocust op hun spel en minder op die security daar rond. En die weten vaak ook misschien niet dat hun spel zo gaat opblazen zoals dat hier is gebeurd. En zijn er dan totaal niet op voorbereid dat die security plotseling heel belangrijk wordt omdat je plotseling miljoenen spelers hebt. Versus een paar duizend.
12: Mechachameleon is een online videogame waarbij spelers verstoppertjes spelen. In de eerste maand nadat het was uitgekomen is het 15 miljoen keer gedownload. De partij Groen eist dat VRT het optreden van de Ketnetband op de jaarlijkse familiedag van N-VA in Plopsaland annuleert. Op 20 september huurt N-VA het pretpark af voor leden om de 25e verjaardag van de partij te vieren. Groen zegt dat het optreden van de Ketnetband in strijd is met het neutraliteitsbeleid van VRT. N-VA zegt dat het optreden er niet op hun vraag komt, maar dat Plopsaland de Ketnetband heeft geboekt. De woordvoerder van VRT laat weten dat een annulering niet aan de orde is, omdat het een evenement is dat in de eerste plaats om gezinnen draait. In Indonesië, in Zuidoost-Azië, woeden al wekenlang bosbranden die maar niet onder controle raken. In Indonesië is er veel tropisch regenwoud en heel wat boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te starten, wat meer geld oplevert. Maar de felle rook van die bosbranden trekt ook naar andere landen, zoals Maleisië en Singapore, met soms zware gevolgen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
14: Daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden en dat reikt zelfs tot aan het vasteland, tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur. Zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er na schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen. Alleen al door die rook.
12: Vanmiddag regen en ook een stevige wind. We halen tot 24 graden. Morgen droog en vaak zonnig. Tot 21 graden dan. Ook zondag veel zon en zacht dan tot 25 graden.
15: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen.

0: tijdloze.
1: Goedemiddag. De Tijdloze Tribute Festival.
0: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
1: De Tijdloze.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten, Rob.
7: C'est bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Meer tijd voor jezelf nodig?
12: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
11: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
12: Even helemaal niks.
11: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
13: De tijdloze.
14: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 90.

0: Is promo september bij Volkswagen? Heb je al een Polo vanaf €19.990? Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko?
5: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: De tijdloze.
8: Kan ik dat wel eens zeggen in Capelle op den Bosch? Niet kapot te kragen.

0: bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Krevel.
4: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel. Leef beter.
5: Knaldi.
6: Bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting. En maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: De tijdloze.
11: Het is 4 uur. Goedemiddag.
12: Een Vlaamse ontwerpster wint een belangrijke modeprijs. Modeontwerpster Julie Kegels heeft de prestigieuze LVMH-prijs voor jong talent gewonnen. Kegels is 27 en studeerde aan de Antwerpse Modeacademie. 2 jaar geleden richtte ze haar eigen modemerk op. De LVMH-prijs kan haar carrière enorm vooruit helpen, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
13: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om 400.000 euro. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
12: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldsterren als Dua Lipa en Rosalia. De federale overheid heeft met de staatsbon in totaal ruim 1,2 miljard euro opgehaald. Een staatsbon is een belegging waarbij je geld leent aan de federale overheid. Dat kon voor 1 jaar of voor 10 jaar. De meeste mensen kozen voor de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. De banken zijn niet echt gevolgd met hogere rentes. Ze hebben vooral de rente op spaarrekeningen met speciale voorwaarden verhoogd. Voor de klassieke spaarrekeningen, waarop de meeste Belgen hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. De omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met een minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden hun slachtoffers geronseld hebben door hen een relatie te beloven, maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers alle aanklachten. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over vrouwen en genderrollen. Ze noemen zichzelf vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven. In Indonesië, in Zuidoost-Azië, woeden al wekenlang bosbranden die maar niet onder controle raken. In Indonesië is er veel tropisch regenwoud en heel wat boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te starten, wat meer geld oplevert. Maar de felle rook van die bosbranden trekt ook naar andere landen, zoals bijvoorbeeld Maleisië, met soms zware gevolgen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
14: Daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden en dat reikt zelfs tot aan het vasteland, tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur, zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er naar schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen. Alleen al door die rook.
12: Regenen, ook een stevige wind vandaag. We halen tot 24 graden. Morgen droog en vaak zonnig en tot 21 graden dan. Ook zondag nog veel zon en zacht dan tot 25 graden.
15: De tijdloze.
16: De tijdloze.
17: Niet kapot te krijgen.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Met de superplusdeals van De Leijze gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
6: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
3: Kijk, wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
7: Amai.
8: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Het is uw linkeroor hier, hè.
10: En uw rechteroor.
9: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
10: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
9: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
10: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
9: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
10: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
9: Ja, ja. Het kan anders.

0: de tijdlozen. Golden Years.
1: 1999.
2: We duiken deze week het tijdloze muziekjaar 1999 in. 30 jaar na het originele Woodstock probeert de organisatie die magie opnieuw te creëren. Maar van Peace and Love is al snel weinig te merken. Zo'n 400.000 mensen zitten op een snikhete luchtmachtbasis. Water is schaars en ook peperduur. En de frustraties lopen hoog op dat Woodstock Festival. Tijdens de set van Limp Bizkit spoort Fred Durst het publiek aan om alle opgekropte woede los te laten. En de sfeer is dan al explosief. Break stuff.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1999.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Goed? Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan neemt het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma!
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
11: Klaar?
10: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
11: Ja?
10: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
11: Nog mee?
10: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
11: Gaat het nog?
10: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
11: Kortom?
10: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.

0: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
1: Het effect voel je direct.
0: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
2: De tijdloze.
3: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
4: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
3: Elke weekdag dus, hè.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: De tijdloze.
6: Het is 5:00. Goedemiddag.
7: Een Belgische ontwerpster wint een prestigieuze modeprijs. Modeontwerpster Julie Kegels uit Antwerpen heeft de LVMH-prijs voor jong talent gewonnen. Kegels is 27 en studeerde aan de Antwerpse Modeacademie. 2 jaar geleden richtte ze haar eigen modemerk op. De LVMH-prijs kan haar carrière enorm vooruit helpen, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
8: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
7: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldsterren als Dua Lipa en Rosalia. VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet Band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. Daar stond ook een optreden van de Catnet Band gepland. Maar er kwam kritiek van zowel de oppositie als de meerderheid omdat VRT politiek neutraal moet zijn. Deze voormiddag verdedigde VRT het optreden nog, maar nu laat een woordvoerder weten dat het toch geannuleerd wordt. De omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met een minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden hun slachtoffers geronseld hebben door hen een relatie te beloven, maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers alle aanklachten. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over vrouwen en genderrollen. Ze noemen zichzelf ook vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkantoor van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. Volgens president Zelensky was het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit van de aanslag. Er raakten zeker 5 mensen gewond. Kiev is de afgelopen week voortdurend aangevallen, zowel 's nachts als overdag. En over een 30 minuten beginnen de Belgische basketbalvrouwen aan hun WK. De Belgian Cats spelen hun eerste groepsmatch tegen Turkije. Het is al meteen een belangrijke match, zegt Sportza-journalist Karel Bertele.
9: Het extra piment is dat Emma Meesman, Julie Almand, Antonia Delare en Julie Van Loo in clubverband spelen of speelden in de Turkse competitie. Ze kennen elkaar dus en ze zullen zich tegenover elkaar willen bewijzen. Daarom is het voor Meesman een absolute must-win game. En je begint gewoon best aan een toernooi met een zege. Het zou ook perspectief bieden op groepswinst, want in dezelfde poelen won Australië wel van Puerto Rico, maar beide teams maakten geen indruk. We gaan dus kijken naar een duel tussen het nummer 5 en het nummer 16 van de wereld, vandaar dat dit een haalbare kaart moet zijn voor de Cats. De dubbele Europese kampioen brengt veel meer ervaring, talent en snel basketbal in en dat zou het verschil moeten maken.
7: De Belgian Cats werden al 2 keer Europees kampioen, maar een medaille op een WK wonnen ze nog niet. Vanavond stilaan droger, vannacht brede opklaringen en minimaal tussen 11 en 17 graden. Morgen meestal droog en zonnig en tot 21 graden. Zondag veel zon en tot 25 graden dan.
5: De tijdloze.
6: Stijn van de Voorde.
10: Ja, een heel goede middag. Ik hoor dat het mooi weer wordt dit weekend. En dat is voor tijdloze muziekliefhebbers niet verkeerd om te horen. Op dit ogenblik is Kramarok bezig bijvoorbeeld. En de tijdloze artiest Admiral Freebie is op dit ogenblik aan het spelen. Vanavond komen er ook nog de Vaccines. En dan zal dit nummer ook wel op de setlist staan. Goedemiddag.

0: wordt gelukkig een droge avond, heb ik al gezien. Insteken vanavond als de vaccins zullen spelen. Morgen staat er ook nog Kasabian, maar laat ons ook even stilstaan bij misschien iets wat nog belangrijker of meer tijdloos is en dat ook morgen zal gebeuren.
1: De tijdloze.
0: Morgen is er ook Villa Pace in Sint-Niklaas. Dat is een gratis festival en het is zeer opvallend dat Hooverphonic daar ook zal spelen. Gratis kan je daar naartoe dus in Sint-Niklaas. Maar nog meer opvallend is dat het allerlaatste concert bij Hooverphonic zal zijn van Gijke Arnaert, die toch zeer lang bij de band heeft gezongen en in verschillende perioden. Maar misschien nog belangrijker is dat een van de twee echte boegbeelden van de band, iemand die er altijd bij geweest is, en dat kunnen we van niet veel bandleden van Hooverphonic zeggen, die zal daar ook afscheid nemen. Dus dag Raymond Geert.
2: Dag Stijn, alles oké?
0: Ja, met mij gaat alles goed, maar ik moet vooral aan jou vragen. Hoe gaat het met jou? Want je hebt decennia lang heb jij gitaar gespeeld bij Hooverphonic. En dan morgen is het de laatste keer. Hoe gaat dat, hoe voelt dat nu aan? Ik zal het zo vragen.
2: Oh, op het moment nog een beetje surrealistisch, denk ik. Want het is toch een deel van mijn leven geweest voor 30 jaar. Dus we gaan nul van mijn leven. Dus dat is wel even iets speciaals, denk ik. En dan nog een vogelvlucht op 200 meter, waar het ooit begonnen is. Op het Hendrik Heijmanplein nu. En het is in de Grote Peperstraat is het ooit ongeveer in 1993 begonnen. Uh-huh. Dus dat gaat wel iets. Op het moment is alles onder controle, maar morgen weet ik dat dat toch iets speciaals gaat zijn. Ja,
0: ja, je zegt 30 jaar van je leven, dat is een heel grote brok. Jij bent, ja. Want ik bedacht me ook nog, er is ooit een tour geweest waar Alex Callier niet bij was. Dus volgens mij heeft er niemand meer Hooverphonic concerten meegemaakt dan jij.
2: Nee, dat is juist wat ik eigenlijk al een beetje vergeten. Ja, nee, dat is waar. Alex is 12 weken niet meer op tour geweest, want toen was hij aan de film van de soundtrack van Shades bezig, van die film met Mickey Rourke van Erik van Looy. Mm-hmm. En toen is hij niet mee geweest. Nee, dat is juist. Ja, eigenlijk ben ik ben de echte Hooverphonic boy. Ja,
0: well, okay. En zo gaan we het zien en zo gaan we het altijd blijven voelen. Raymond, ik heb nog twee vragen voor jou. De eerste vraag, en het zijn de klassiekers, maar ik wil het wel graag weten. Van die 30 jaar Hooverphonic, waarbij jullie zoveel meegemaakt hebben, getoerd hebben in de Verenigde Staten, Werchter twee keer afgesloten enzovoort. Wat is jouw ultieme Hooverphonic herinnering?
2: Goh, dat is toch de eerste show in Amerika op de Tour of Fiona Apple in Gainesville, Florida. Toen dat we al echt als nieuwe band zo mee mochten op die grote tour. En dat publiek, die kende eigenlijk elk nummer van die plaats. Dus Two Wiki was al uit in de film Sleeping Beauty, and I know what you did last summer. Uh-huh. En toen dat we er kwamen, hadden we iets van, wie gaat ons kennen? Hè? Niemand, hè? Want iedereen woont te juichen toen het licht uitging. Dus daar kan iemand op het podium komen. Ja, een blonde zangeres, geiken, maar Fiona was ook een blonde. Dus we dachten van, dat gaat voor Fiona, die zijn mis of zo. Maar nee, dat was voor ons. En dan moet ik zeggen, dat blijft mij echt wel voor altijd bij. Dat stond echt in mijn netvlies gebrand. Zo dat allereerste show in Amerika in Gainesville was echt wel.
0: Nou, klinkt indrukwekkend ook. Het is een van de vele goede herinneringen, kan ik me voorstellen. En dan de laatste vraag die ik ook nog wil stellen. Je hebt zoveel nummers mee opgenomen, live gespeeld ook. Wat is voor jou het ultieme Hooverphonic nummer?
2: Goh. Ja, eigenlijk is dat een Healer zo, want bij een Healer is eigenlijk alles, van de eerste plaat, bij een Healer is eigenlijk alles begonnen, we hadden dat nummer en we spelen dat in een klassieke bezetting met drums en bas en je kent dat wel en dat vonden wij toch maar niks en toen hebben wij dat besloten van dat, toch veel met computer te doen, dingen te programmeren met loops erin en met samples erin en toen hadden we dat nummer hadden, hadden we iets van, dit is de sound dat we willen eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk in hele stoa on de bakermat van de sound van wat Hooverphonic later is geworden. Zo, vind ik toch.
0: De oerklank is daar ontwikkeld en ook een van de redenen waardoor jullie plots een trip-hop label aanvankelijk kregen en daarna nog heel veel andere labels. Maar alleen maar goede dingen. Hey, Raymond, we willen bij deze van het tijdloze ook zeggen, je bent een absoluut tijdloos artiest voor ons. Je was erbij deze 30 jaar en je blijft natuurlijk ook nog bestaan, voor alle duidelijkheid. Dus je bent er alleen bij Hooverphonic. Geniet morgen van het laatste Hooverphonic concert. Ja. Vooral we gaan ook eens naar Inhaler luisteren omdat jij het gevraagd hebt. Raymond, fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Veel plezier morgen en tot de volgende keer.
2: Kan dat doen. Dag.
0: De tijdloze.

Raymond Geers, hij was er altijd bij. Uitverkochte zalen in Moskou, in Dubai, in Budapest. Afsluiten op Rock Werchter, spelen in Los Angeles, in New York. Hij heeft het allemaal meegemaakt als gitarist van Overphonic. En na meer dan 30 jaar zal hij morgen de allerlaatste keer op het podium staan. Samen met Gijke Arnaert, die ook voor het laatst op het podium zal staan bij Overphonic. En dat wordt een mooi afsluiting. Je kan er gratis bij zijn. Gewoon afzakken naar Sint-Niklaas Villa Pace. Daar helemaal in het centrum van de stad kan je dus gratis naar Overphonic kijken. Voor het laatst met Gijke en met Raymond. Dit was Inhaler van Overphonic, het favoriete nummer van Raymond. Een belangrijk nummer in de carrière van de band. En dit is ook een belangrijk nummer in de carrière van de band Muse. Want het is exact 20 jaar geleden dat Muse deze single uitbracht. Stond op Black Holes en Revelations, Muse en Starlights.

0: Starlight van Muse. Vandaag dus exact 20 jaar geleden uitgekomen. En dadelijk even naar ons Golden Year. Dat is het jaar 1999. Ik heb twee nummers geselecteerd die een link hebben met film. En die vooral ook heel groot waren in het jaar 1999. En dat nu nog steeds zijn. Dadelijk Smash Mouth.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans.

0: De Tijdloze live.
1: Volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef bij.

0: nummer dat heel veel mensen kennen uit de film Shrek van ergens na 2000. Maar het nummer is eigenlijk geschreven voor een totaal ander film, Mystery Man met Ben Stiller. En dat was een film uit 1999. Het is zelfs zo dat de clip is helemaal opgenomen ook in het decor van die film. 1999 dus.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1999.
0: Ja, dat blijft ons Golden Year. En het is ook het jaar waarin een zeer bekende filmreeks gestart is. Het gaat over The Matrix. En The Matrix, de allereerste Matrix-film, was dus in 1999. Ook interessante soundtrack is dat ene nummer dat mensen hoorden en zagen ook wel in de film, waarbij ze het gevoel hadden van, wat is dit? Want het klinkt spectaculair. Je hebt de strijkers enerzijds. En dan heb je ook die triple beat die nogal hard doorklonk in combinatie met de slow-motion scène in de film. En je hebt daar The Woman in the Dress, in the Red Dress. Trainingsscène die daar al indruk maakte. En de combinatie van die twee zorgde ervoor dat het nummer dat net al even bestond, op een of ander obscuur Mowax-label was het uitgekomen, was daar helemaal de show aan het stelen in die soundtrack. En daardoor kreeg het nummer ook een enorme push. En zo heeft het ook zijn eigen weg gevonden. In het jaar 1999 was het dus het nummer Club to Death van Rob Dugan dat indruk maakte in The Matrix. En een goede reden om het daarom nog eens te spelen.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1999.

0: was dus de ene scène in de Matrix. De allereerste Matrix-film in volle slow motion. In 1999 kregen we iets onwaarschijnlijks te zien met Keanu Reeves. Gecombineerd dan met deze klanken die we kennen als Club to Death van Rob Dugan. 1999, nog altijd ons golden year van deze week. En dan is het ook weer tijd om even stil te staan bij een bepaald historisch feit. En vooral ook de reden waarom dat historisch feit een heel tijdloos nummer heeft opgeleverd. Het is Wim de Vilder die ons vandaag iets vertelt over dit.
1: De tijdloze.
2: History.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
3: In juli 1518 breekt in de Franse stad Straatsburg een mysterieuze dansziekte uit. Omdat de verhalen over de dansziekte of choreomanie zich eeuwen geleden afspelen, is de zoektocht naar betrouwbare informatie daarover niet eenvoudig. Volgens oude geschriften manifesteert choreomanie zich vanaf de 11e eeuw in Europa als een opvallend fenomeen waarbij groepen mensen dwangmatig en ongecontroleerd dansen tot ze erbij neervallen. De bekendste uitbraak vindt dus plaats in 1518 in Straatsburg. Hoewel tijdgenoten destijds uitgingen van een religieuze vloek of demonische bezetenheid, wijzen moderne wetenschappers andere redenen aan. Zo spreken theorieën over massahysterie door extreme stress of een schimmel op graan die gevaarlijke hallucinaties kan veroorzaken. Florence Welsh schrijft in 2022 het nummer Choreomania nadat ze leest over dit historische, mysterieuze fenomeen. Welsh neemt Choreomania op voor het Florence and the Machine album Dance Fever dat ze niet toevallig vernoemt naar het centrale thema van het specifieke nummer.
2: De tijdloze.
1: History.

Het gaat over een mysterieuze dansplaag in de 16e eeuw. Daar had Florence van Florence en de Machine ook iets over opgevangen. En ze heeft er een nummer over geschreven. Daarom deze Choreomania van Florence en de Machine. En dan moeten we ook vooral stilstaan bij het feit dat Beyoncé vandaag nog maar 45 jaar wordt. Nog maar 45. Als je al zoveel gedaan hebt, solo en met Destiny's Child, als je nadenkt over elk detail, over de kledij, over hoe iets moet klinken, over hoe een tour er moet uitzien, ja, dan kom je wel bij Beyoncé terecht. Het is een slimme zakenvrouw, een getalenteerd songwriter en een fantastische performer ook. Dat bewees ze met Destiny's Child, ook vooral in dit nummer. Destiny's Child en Surf.

0: Nog maar 45 jaar en dat gebeurt allemaal vandaag. Beyoncé, een gelukkige verjaardag. Dit was Beyoncé bij Destiny's Child en Survivor.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
6: C'est bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Donovan en Sunshine Superman. Een toepasselijk nummer voor dit weekend, want de zon zal schijnen, al is het nog niet overal duidelijk te zien. Het is trouwens ook een nummer dat je zondagochtend tussen 9 en 10 zou kunnen horen in het programma Flower Power. Dat is een gloednieuw programma hier op de Tijdloze Radio, waarbij je veel muziek zal horen uit de late jaren 70, de vroege jaren, de late jaren 60 en de vroege jaren 70. Ja, het is een interessante periode. De hippieperiode wordt het ook wel eens genoemd, toen jongeren geloofden dat je nog echt de wereld kon veranderen met heel veel peace en heel veel love en liefst ook heel veel muziek. En die muziek die hoor je dus zondagochtend tussen 9 en 10 op de Tijdloze Radio. Ook nog heel interessant als het over dit weekend gaat. Vanavond bijvoorbeeld in Bozar, Billy Corgan van de Smashing Pumpkins met een 60-koppig orkest en ook nog eens een koor erbij. Op zondag zal je ook nog 2 keer spelen in Antwerpen. 1 keer 's middags en 1 keer 's avonds in de Koningin Elisabethzaal. Ja, een Smashing Pumpkin in ons land, dat is altijd nieuws. Ik mocht hem heel even spreken. Je kan dat volledige interview trouwens bekijken op VRT Max. En daarbij ging het ook over zijn succes op dit ogenblik. Want je hebt de grote helden voor de jongere generaties op dit ogenblik, zoals Olivia Rodrigo en Somber en een hoop anderen. En die kijken allemaal op naar hem. Die kijken op naar de oude nummers van de Smashing Pumpkins. En Billy Corgan is daar blij mee. Heeft zelfs een verklaring hoe dat tegenwoordig allemaal niet zo heel vreemd voelt voor de jongere generaties om naar oudere muziek te luisteren. Tijdloze muziek dus.
1: The music survives. The songs have been retranslated into a different era for a different generation or two. It's very humbling. Something about streaming has changed the dynamic for younger artists. I think if they find your music, they see you almost as a contemporary. Of course, they're aware that you're from another time, at least from when you started. And so I think that's what surprised me about working with younger artists like Olivia Rodrigo or Somber or Youngblood, is they don't necessarily view you in the way that I viewed older artists when I was younger. And I think that's probably the most surprising element.

zal geen Smashing Pumpkins meenemen, Billy Corgan, maar dus wel een groot koor en een nog groter orkest. Vanavond en zondag, twee keer dan in Antwerpen en in Brussel, Billy Corgan van de Smashing Pumpkins. Het volledige interview dus op VRT Max. En dan, ook niet helemaal onbelangrijk, het is vandaag exact 25 jaar geleden dat we kennis maakten met System of a Down. Het was een tweede album wel, maar dit was echt een succesplaat. Heel interessante muziek was het, stevige gitaren, maar ook Armeense folklore, melodieuze zang die ook wat opera-gezangachtig klonk. Het was iets unieks en we leerden het kennen en we waren allemaal verkocht. Het is een stevige band, maar het was een grote hit ook. Onmiddellijk meer dan 200.000 verkochte albums in de Verenigde Staten. Ze stonden ermee op één en het is nog altijd tijdloze muziek als we het horen. Nogmaals, stevig, maar zeer goed. System of a Down met Toxicity, het titelnummer uit het album dat dus vandaag 25 jaar oud is.

0: dat is een goed advies. Shake it like a Polaroid picture. Of dat nu vanavond bij Billy Corgan en zijn orkest is. Daar moet je ook op kunnen shaken. Of het nu op Kramarok is. Of waar dan ook. Het maakt allemaal niet uit. Een grote tip die ik zou willen geven is blijf gewoon luisteren naar de tijdloze radio. Want dadelijk is het tijdloze danssaal. En DJ 44 er de meest tijdloze nummers vlot in elkaar gedraaid. Dat krijg je hier dadelijk na het nieuws van 6 uur op de tijdloze.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De tijdloze.
1: Het is 6 uur. Goedenavond.
4: Wout van Aert wint de 13e rit in de Vuelta. In het wielrennen heeft Wout van Aert de 13e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij reed de hele dag aanvallend en klopte de Fransman Valentin Parapentre aan de finish in een spurt met 2. Van Aert is tevreden dat hij het haalde.
6: Een sprint à deux mocht je toch nooit iemand onderschatten. En, ja, je zag dat echt nog wel werkwerk bieden. Dus als, voor zo'n licht is dat niet heel explosief. En gelukkig wist ik dat wel. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En hij drong me natuurlijk je kop op. Dus ja, ik moest proberen nog één keer adem te halen. En dan alles eruit te persen. Dus ja, lukt.
4: De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. De Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de LVMH-prijs gewonnen. Dat is de meest prestigieuze modeprijs voor jong talent. Ze krijgt 400.000 euro. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Modejournaliste Veerle Windels vertelt wat Julie Kegels uniek maakt.
7: Ze is onconventioneel. De manier waarop ze durft dingen bij elkaar zetten, bepaalde vormen durven etaleren. Ze zegt zelf, mijn kleren wil ik gedragen zien, maar ik wil ook wel dingen tonen wat ze dan statement pieces noemt. Ja. Ze heeft bijvoorbeeld rokken gevuld met glitter. Ze heeft een jurk getoond in fineerhout. Ze durft buiten de lijntjes te kleuren en dat wordt gelukkig maar nog altijd beloond.
4: VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet Band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. Daar stond ook een optreden van de Catnet Band gepland. Maar er kwam kritiek, zowel uit de oppositie als de meerderheid, omdat VRT politiek neutraal moet zijn. Deze voormiddag verdedigde VRT het optreden nog, maar nu laat een woordvoerder weten dat het toch geannuleerd wordt. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkantoor van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. Volgens president Zelensky was het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit van de aanslag. Er raakten zeker 5 mensen gewond. Kiev is de afgelopen week voortdurend aangevallen, zowel 's nachts als overdag. En op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Karel Bertelen, hoe doen onze basketbalvrouwen het daar?
8: Ze staan voor op 3 minuten en 40 seconden van het einde van de eerste helft met 40-37. Daarnet ook een kloofje van 6 punten, maar de Turkse vrouwen zijn heel efficiënt wat betreft de driepunters. Op dit moment scoren ze 7 van de 12 pogingen. Dat is meer dan 50%. Altijd goed als je dat in basketbal kunt doen, maar de Cats doen niet onder en staan met 6 op 11. Alleen moest de verdediging een beetje meer sluiten bij de Cats, want de Turkse vrouwen hebben een aantal heel makkelijke scores kunnen maken. Vandaar ook het hoge aantal punten op dit moment in de wedstrijd. Maar 40-37 is een voorsprong die de Cats nu moeten proberen te verdedigen tegen de vrouwen uit Turkije, die maar blijven 3-puntspogingen ondernemen, maar de laatste pogingen zijn mislukt en dus de leiding voor de Cats. 40-37, nog 3 minuten en 15 te spelen in de eerste helft.
4: Dankjewel, Karel. Vanavond stilaan droger, vannacht brede opklaringen en minimaal tussen 11 en 17 graden. Het weekend wordt zonnig, morgen 21 graden, zondag nog wat zachter.
5: De tijdloze
0: dansen. Goedenavond allemaal, het is vrijdagavond en geen betere manier om het weekend dus te beginnen dan met de tijdloze dansen en de platen van DJ 44. In zijn platenbak onder andere The Beatles, Wu-Tang Clan, Mark Ronson, The Supremes, Adele, The Doors, The Human League. Maar eerst Chick, hier gaan we dan. Chick en I Want Your Love. Dansen maar.
1: De tijdloze
5: De tijdloze dansant.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op zalmfilet,
6: amai,
8: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
9: De tijdloze dansant.
10: De tijdloze dansant.
9: De tijdloze.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes? Wakko.
9: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar 888 euro. Mediamarkt.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: De tijdloze dansant.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Mannekes, Bombie. Het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
12: Oh.
10: Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
13: Ja, naar Gamma.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma.
14: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: De tijdloze.
17: Het is 7:00. Goedenavond.
18: De man die met een Kalashnikov reisde is aangehouden. De man die gisteren in het Zuidstation in Brussel is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden door de onderzoeksrechter voor verboden wapendracht en lidmaatschap van een misdaadbende. Dat bevestigt zijn advocaat. De Marokkaan van 23 was vanuit Frankrijk met de trein aangekomen. De douane vond het geladen machinegeweer in zijn tas onder babykledij. Het is nog niet duidelijk wat zijn plannen waren. De 32 verdachten van het geweld in het Nederlandse Overasselt blijven 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem beslist. Een van hen is een Belg. Eerder deze week viel een groep gewapende mannen het huis aan van een veroordeelde drugscrimineel. Daarbij kwam een bewaker om het leven en raakten 2 agenten gewond. Alle 32 verdachten worden verdacht van moord of doodslag. Volgens verschillende media zou het geweld te maken hebben met een verdwenen lading cocaïne. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn morgenavond niet welkom voor de wedstrijd tegen Standaar in Luik. Dat heeft de burgemeester van Luik beslist. Volgens hem zijn er niet genoeg politieagenten beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Voetbalclub Antwerp vindt het niet kunnen dat dit pas de dag voor de wedstrijd wordt beslist en zal actie ondernemen.
19: Het gaat uiteindelijk over meer dan 1000 mensen die daar naar uitkijken. 21 bussen die we inleggen, bussen die gereserveerd worden, tickets die gekocht worden, dat gaat over meer dan 30.000-40.000 euro, waar we vandaag wat we gaan verhalen of proberen te gaan verhalen op de stad Luik ook.
18: Wout van Aert heeft de 13e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij reed de hele dag aanvallend en klopte de Fransman Valentin Perrepeintre aan de finish in een spurt met 2. Van Aert is tevreden dat hij het haalde.
20: Een sprint dat deur mocht toch nooit iemand onderschatten. En, ja, je zag dat echt nog wel werkwerk bieden. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En hij drong me natuurlijk de kop op. Dus ja, ik moest proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus ja,
21: lukt.
18: De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. En op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Karel Bertelen, hoe staat het daar nu?
22: Zeer goed, want ze gaan winnen. Het is op 1 minuut 30 seconden, 1,5 minuut van het einde van de wedstrijd, staat het 87-73, 14 punten. De voorsprong riant, zou je kunnen zeggen, dankzij een wervelend derde kwart. De Cats gingen rusten bij een achterstand van 1 punt, 44-45. Ze werden een aantal keren te kijk gezet door de heel snel spelende Turkse vrouwen. In de verdediging was het bij momenten open deurdag bij de Cats. En dat is helemaal rechtgezet in het derde kwart. Ze gingen erop en erop. Over 71-54 aan het eind van het derde kwart. Het duurde meer dan 5 minuten voor Turkije kan scoren in het begin van de tweede helft. En als je niet scoort, dan kun je geen wedstrijd winnen. Vandaar de voorsprong op het bord. Ze zijn dat aan het consolideren op dit moment. 87-75 in het voordeel van de Belgische vrouwen die een openingsmatch dus op dit WK gaan winnen.
18: Dankjewel, Karel. Vanavond stilaan droger, vannacht brede opklaringen en minima tussen 11 en 17 graden. Het weekend wordt zonnig, morgen 21 graden.

0: De Tijdloze live.
1: Groene. Een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak. Een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! De tijdloze dansant.
8: De tijdloze dansant.
7: De tijdloze.

0: Kruidvat deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oké, kop, je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: De tijdloze.
3: De tijdloze.
4: 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS dreigt het proces tegen Lindsay Clancy zonder uitslag te eindigen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. Na 7 dagen beraadslagen komt de jury er niet uit. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
5: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen 5 weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat ze dat deed door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het moord. De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
4: De sabotage van het Duitse elektriciteitsnet de voorbije dagen zou het werk zijn van een klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het gaat om een 48-jarige man uit Gevelsberg in het westen van Duitsland. Hij zou een brief geschreven hebben waarin hij de verantwoordelijkheid opeist. De man zelf is nog niet gevonden. In zijn woning vonden speurders wel vermoedelijk springstoffen. Het is nog niet duidelijk of de man alleen handelde. Sport. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Onze Belgische basketbalvrouwen versloegen Turkije met 89-75. Een verslag van Karel Bertelen.
6: Wie de match niet heeft gezien, zal dit een normale overwinning vinden. Maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft was te groot om het door de vingers te zien. Voor de rust was de verdediging te traag, vielen er gaten en sloten de 5 speelsters niet genoeg de weg naar de korf voor de Turkse vrouwen. Zij konden profiteren, ook al omdat hun 3-punters binnenvielen. Niets van dat alles in de tweede helft en vooral in het derde kwart. De metamorfose die de Cats in de verdediging ondergingen was bij momenten zo overtuigend dat Turkije niet meer tot scoren kwam. In de aanval kon Emma Meesman haar stempel drukken, Julie Almond strooide met assist en Julie van Looy gooide in totaal 7 driepunters binnen. Bij 83-63 in het vierde kwart was de kloof gemaakt. Op nu naar zondag voor match 2 tegen Puerto Rico, ook dat moet lukken en zo is het begin van het toernooi voor de Belgen. Alvast prima.
4: En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, jij bent daar voor ons. Zijn er al sportieve prestaties te melden?
7: Jawel, een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten van Chase Jackson. 21 meter, 14 centimeter ver. En een persoonlijk record van Jonathan Sakkoor op de 400 meter. Het hoofdprogramma begint zometeen met Pauline Kukuit op de 400 meter horde. In de vorm van haar leven wil ze hier nog een knalprestatie leveren. En ook het polstokspringen met de grote mannen Duplantis en Karalis begint rond deze tijd. Straks zijn er nog Belgen die met de medaille uit Birmingham van het EK zijn teruggekeerd. Met Jana van Lent op de 5000 meter. Gis in het Inkstapspringen en Verherstraten op de 100 meter. Dat allemaal na een openingsceremonie met koning Filip en koningin Mathilde in de tribunes. Die Helmut Lotti de Brabantsonne hoorde zingen. En een huldiging van 9-voudig Olympisch kampioen Carl Lewis.
4: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig. Maxima tot 21 graden. Zondag zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op sportza.be.
2: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze live.
1: De Tijdloze. De Tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: Keizer.
1: Een goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Koning Boudewijnstadion wordt vandaag en morgen de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, heel wat wereldsterren daar aanwezig voor de jubileumeditie, maar Mondo Duplantis komt niet in actie. Wat is er aan de hand?
2: Hij heeft last van een lichte blessure, de wereldrecordhouder in het polstokspringen. En Duplantis wilde geen risico nemen. Volgende week komen de Ultimate World Championships eraan in Budapest. En daar zou hij graag weer fit zijn. Wel een streep door de rekening natuurlijk van de organisatoren. En van de vele mensen die speciaal voor Duplantis naar het stadion zijn gekomen. Er waren wel al een paar fraaie prestaties. Met om te beginnen een Belgisch record voor Pauline Koekuit. 53-20, opnieuw 800ste sneller dan haar beste chrono van goed 2 weken geleden. En ze heeft zo meteen ook de WK-limiet niet gelopen voor in Peking volgend jaar. Er was een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten bij de vrouwen en meetingrecords in de stiepel bij de vrouwen en op de 800 meter bij de mannen.
1: Dankjewel Bert. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, hoe staat het daar?
3: 16 minuten ver, 0-0. Club Brugge wel gretig aan de wedstrijd begonnen. Er zijn al redelijk wat momenten geweest waarop Club had kunnen scoren. Vermand bij zijn eerste basisplaats. 2 keer al aangelegd. 1 bal van de lijn gehaald. De kopbal van Trissoldi ging er rakelings naast. En Lommel dat loert op de counter die er 1 keer uitkwam met een schot van Reinders. Waar Doelman Sommer niet al te veel problemen had. Een must-win game voor Club Brugge. Na de nederlaag van vorige week natuurlijk op het van AA Gent. En toch maar uitkijken hier in Lommel dat er een geweldig feest van heeft gemaakt voor de terugkeer van Club Brugge na 25 jaar. Want Club natuurlijk ook half al het hoofd bij de Champions League campagne die volgende week dinsdag starten tegen Aston Villa. Maar voorlopig dus een goede start zonder doelpunten van Club 0-0 hier in Lommel.
1: Dankjewel Peter. En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Het werd 89-75 voor onze basketbalvrouwen onder leiding van alweer een onstopbare Emma Meeseman.
4: Het was leuk om terug in die flow te geraken, dat we wat gewoon zijn. We weten dat we gaan moeten groeien in het toernooi. Maar kijk, dat is de eerste stap die gezet is. En hopelijk tegen Puerto Rico dat we toch nog een paar aanpassingen kunnen maken. En hopelijk veel roteren, dat we klaar zijn voor Australië.
1: De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die nieuwe kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid. Nee, op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. In die Mercator-projectie lijkt Groenland ongeveer even groot als Afrika, terwijl Groenland 14 keer kleiner is dan Afrika. De algemene vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemde tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Morgen overwegend droog, in de loop van de dag stapelwolken. Aan de kust blijft het zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag ook zonnig en temperaturen tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dit is de Tijdloze.

0: Rozen.
1: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
2: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het 3-voudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin vindt het ongepast om te zeggen dat Rusland een hybride oorlog voert tegen Europa. De cyberaanvallen en sabotagedaden van Rusland gaan verder dan dat en ze wijzen op echte oorlogsdaden. Dat heeft Quentin gezegd in de afspraak op vrijdag.
3: Dat is geen hybride, dat is wat gebeurt in Leipzig, dat is een aanval. Punt aan de lijn.
4: Dat is oorlog.
3: Maar we zijn in een soort van oorlog, dus u heeft ook de wettelijke betekenis. Maar als de cyberattacken, de cyberaanvallen die elke dag, die we krijgen elke dag, als ze snijden kabels in de Finse Zee enzovoort, dat zijn aanvallen.
1: In de Verenigde Staten zijn enkele legerveteranen en een historicus naar de rechtbank gestapt om te voorkomen dat president Trump start met de bouw van zijn omstreden triomfboog. Dat monument, dat 76 meter hoog moet worden, is gepland vlakbij een belangrijk oorlogskerkhof in Washington. Over 2 weken zouden de eerste werken beginnen, volgens Trump. Maar het project is nog niet definitief goedgekeurd. De klagers hopen nu dat de rechtbank de werken daarom verbiedt. Sport. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, ze zitten in de tweede helft. Hoe staat het daar?
5: 1 uur ver. Club Brugge leidt met 0-1. Een goal van Johan net voor rust. Een own goal is dat op een voorzet van Sabbe. Club Brugge, goede start met veel doelpogingen in de openingskwartier. Maar daarna niet meer dezelfde druk kunnen aanhouden. Lommel beter en beter in de wedstrijd. Zonder dat het gevaarlijk kon worden. Tot dan ineens op slag van rust. Johan met de own goal. En dan bij het begin van de tweede nog een gevaarlijke vrije trap van Vitlessen via doelman Piklak tegen de lat. En dan daarnet de kans voor Lommel om gelijk te maken. Maar Konadou werd in extremis nog gestuit door een uitstekende redding van Jan Sommer. Club Brugge met 1 oog al toch op de start van de Champions League. Dinsdag tegen Aston Villa moet wel nog knokken om de voorsprong vast te houden. Een half uur nog hier in Lommel 0-1.
1: Dankjewel Peter. En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, de eerste avond is er zo wat afgelopen. Wat is de balans?
6: Het was een best goede avond. Pali Koukuit zorgde vroeg op de avond al voor een mooi Belgisch moment door voor de 2e keer in korte tijd het Belgisch record aan te scherpen op de 400 meter horde, 53-20. Meteen ook goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar. Andere sterke prestaties kwamen er van de Amerikaanse Chase Jackson met een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten. De Keniaan Wanyonyi liep een meetingrecord op de 800 meter, een fractie trager. Dat is de beste jaartijd van vorige week. En er waren nog meetingrecords, onder andere van Kibena Chipi op de 400 meter. En in het polstok springen bij de mannen, niet van Mondo Duplantis, wel van de Griek Karalis. Hij ging over 6 meter en 12. Duplantis had last van een blessure tijdens een opwarming en kwam niet in actie. Een domper voor de atletiekliefhebbers.
1: Bedankt Bert. Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen in het centrum en het oosten. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Zondag zon en wolkenvelden, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.

0: De Tijdloze. De Tijdloze.
1: 11 uur, een goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die zich gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd aan de universiteit in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. Het parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die nog wel toegankelijk zijn. Brandweerploegen uit 3 Waalse provincies blijven ondertussen nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden drones van de civiele bescherming ingezet. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: Een heel zuinige overwinning van een middelmatig Club Brugge dat weinig overschot had bij Lommel. En doelman Sommer mocht bedanken voor 2 goede reddingen. Club speelde wel een sterk openingskwartier met een handvol goede pogingen van Vermand en Tresoldi, maar zakte dan toch weg en de thuisploeg kwam beter mee voetballen met wat snedige aanvallen, maar geen concreet doelgevaar. Club deed nog weinig, maar ging wel met een voorsprong rusten. Ioma duwde een bal van Sappe onhandig in doel voor 0-1. Club nam ook een scherpe start na de pauze met een vrije trap van Vetlessen, door doelman Piklak tegen de lat geduwd, pogingen van Virgili en een goal van Tresoldi afgekeurd voor buitenspel. Maar Lommel treurde achteraf terecht om 3 grote gemiste kansen, mede door goede reddingen van Sommer op pogingen van Wouters en van de ijzersterke Konadou, die ook nog een keer van dichtbij over doel kopte. Applaus van de fans, maar geen punten voor Lommel. Club deed wat nodig was en maakt zich nu op voor de start van de Champions League en de komst van Aston Villa.
1: Dit weekend wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme georganiseerd. Een overzicht van de eerste avond van de jubileumeditie is van Bert Sterks.
3: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder polstokspringen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
1: Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. Weer in nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Intussen zijn er nog 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en de kinderopvang blijft wel gewoon open. In Mexico hebben speurders bijna 17 ton methamfetamine in beslag genomen. Dat gebeurde in geheime drugslabo's van de machtigste kartels van het land. Volgens de Mexicaanse minister van Veiligheid is het een van de zwaarste klappen tegen synthetische drugs sinds president Sheinbaum een jaar geleden aantrad. De overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eist de onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de wedstrijd van vanavond op Standaar bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en betaald hebben, gestraft. En er werd ook echt gevoetbald gisteren. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met die zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
1: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
0: Dankzij die zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Vannacht nog wolken en wat lichte regen. Later vannacht brede opklaringen en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, meestal droog en maximaal tot 22 graden. Ook zondag zonnig, tegen het einde van de dag dan wel kans op een bui. En zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. Het wandtapijt van Bayeux is zeer licht beschadigd geraakt tijdens de overbrenging van Frankrijk naar Londen. Bij een grondige inspectie door verschillende deskundigen werd vastgesteld dat er een scheurtje is in 2 draden die door het tapijt lopen.